0: En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, 10 zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO's van Jacques en sportief directeur Mark Overmars aan boord. Overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jacques van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO's Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime van Geels net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefde. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

Garage Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.

Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergalen.be.
8: Juwelier Nachtergalen,
9: we helpen je graag. Dus je
7: kunt... Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienoven.
10: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash
3: Dodane. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen. En er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtax stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uur leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser, dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Geraardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtaks stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uren leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maxima rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser, dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
6: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
7: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
6: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
8: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
6: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
11: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
12: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtaks stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuittocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uren leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser, dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
3: Bedankt Jeroen.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

Een goeie zaterdagmorgen. Vandaag 18 juli richting de kermis van Nienhoven. Ik neem je ook mee naar Appelterre en naar de Bib van Nienhoven. We gaan ook gluren bij onze noorderburen. Vandaag richting Amsterdam. Dat allemaal deze zaterdag 18 juli. Je hoort het infotainment tot aan de noon, tot aan 12 uur in dit XXL weekend. Nu in onze eigen taal, ze branden weer van verlangen, Clouseau.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
6: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
4: Carwash Dodane.
12: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: rustig wakker worden op zaterdagochtend met Radio Ninove. Een zeer goeiemorgen. Maar die rust, sorry hoor, die ga ik nu heel even moeten verstoren, want het is bijna kermis.
1: Attention!
2: Oh la la!
3: Turbo op de turbo!
4: Opgepast, blijven zitten alstublieft!
0: Ja, vanaf 24 tot en met 28 juli kermis hier in Ninove met op vrijdag een avondmarkt. Ik zie ook een beertjesworp, animatie op maandag en ook nog belangrijk van 3 tot 6 op maandag een prikkelarme kermis. Dat allemaal in Ninove van 24 tot en met 28 juli. Noteer het nu alvast.
5: Radio Ninove.
6: Goedemorgen.

hoe zit het nu met het oppompverbod en het vuurwerk door de droogte hier in de regio? U hoort het zometeen met Kurt omstreeks 10:30 op zaterdagvoormiddag bij Radio Ninove. Vandaag zijn we live vanuit het Ninja Shopping Center in het hart van onze stad.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

pizza's komt daar binnen. En aan je rechterkant zitten wij op nummertje 24A. Dat is recht tegenover die razend populaire New Yorker in het Ninja Shopping Center hier in Aalst. Hier in Niehoven. Kom gerust maar eens af, zou ik zo zeggen. En als het echt niet lukt, geen probleem, er is nog een tweede optie. Je kan ook binnenkijken in de radiostudio van achter je computer van thuis uit via de camera's hier in Niehoven. Over camera gesproken, hier is Ed Sheeran.

Jack Google en Too Shy op Radio Ninove. Het is zaterdag 18 juli vandaag en dan gaan we nu gluren bij de buren. We gaan bij Sander Huisman thuis. Sander die samen met zijn broer Jordi beter kennen als Chris Cross Amsterdam. Sander, hij wordt er vandaag 46. Wij maken ochtendradio samen, dus gaan we voor Early in the Morning van Chris Cross Amsterdam en de jarige Sander.

En dan nu zoals beloofd richting de BIP hier in Ninove, want deze maand juli en ook volgende maand augustus kunnen de kinderen deelnemen aan een BIP bingo spel. Op de bingokaart staan 8 leuke en stille opdrachten, zoals dat hoort in een BIP, en die kan je daar dan ter plekke uitvoeren. Voor elk goed voltooide opdracht krijg je dan een stempel aan de balie en een volle stempelkaart die mag ingeruild worden. En dan krijg je een cadeautje van de BIP. En nog goed nieuws, op het einde van de zomervakantie worden uit alle ingediende bingokaarten nog eens 3 gelukkige winnaars gekozen die dan nog eens een mooi BIP-pakket ontvangen. Ga zeker eens langs dus voor het BIP bingo spel deze zomer in de BIP hier in Ninove. En straks na 11 uur neem ik je nog eens mee naar diezelfde BIP hier in onze stad.

De vroege jaren 90 bij Radio Nino open met The Clash en Rock the Cashbar. En nu nog voluit tot aan het nieuws van 11 uur. Een mooie samenwerking tussen Selena Gomez en Kygo.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtaks stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uren leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.

0: Attention!
1: Oh la la!
0: Turbo op de turbo! Opgepast! Blijven zitten alstublieft!
2: Ja, ik zei het al eerder, vandaag vanaf komende vrijdag 24 tot en met 28 juli kermis in Nienhoven. Maar je moet zo lang niet wachten, vandaag 18 juli tot en met maandag 20 juli is het kermis in het centrum van Appelterre. De kermis die opent daar strakjes om 2 uur deze namiddag. Dit weekend dus al kermis in Appelterre. Vanaf vrijdag de 24e hier in het centrum van onze stad Nienhoven. En het begint allemaal met een avondmarkt.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin-Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin-Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

dan gaan we opnieuw naar de graanmarkt nummer 12 in Ninove. Inderdaad, richting de BIP van Ninove. Want deze maand juli en ook volgende maand augustus kunnen kinderen daar deelnemen aan bestemming BIP. Dat is de zomerleesactie van Iedereen Leest. De kinderen gaan dan op reis langs 4 leuke vakantieleesbestemmingen. En hiervoor kan je je reispas afhalen in de BIP hier in Ninove. Voor elke bestemming lees je een boek en ontvang je uiteraard een stempel in je reispaspoort. Als je dan 4 stempels hebt verzameld, dan mag je je reispaspoort inleveren aan de BIP daar op de Graanmarkt in Ninove. En op het einde van deze zomervakantie worden dan 3 winnaars geselecteerd die elk een mooi BIP-pakket ontvangen. Ga zeker eens langs, het kan vandaag bijvoorbeeld nog tot 1 uur is de BIP vandaag zaterdag open hier in Ninove. Dan gaan ze uiteraard in een verlengd weekend en ze openen opnieuw woensdagochtend om 11 uur.

0: Radio Ninove.
1: Goedemorgen.
2: Samba de Janeiro.
3: Ook een mooie vakantie in de stemming, hè? Janeiro, dit is Zomer met Bellini.

0: heb het weekend weerbericht eens meegebracht. De koele lucht die stroomde ons land binnen en dat voelde je meteen natuurlijk. Hè. Heel wat wolken en nu weinig tot geen zon en we krijgen opnieuw die normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Morgen zondag zelfs een paar malse buien mogelijk, maar de zon die krijgen we nauwelijks te zien. Warmer dan 21 graden wordt het niet dit weekend en met wat geluk maak je de brug en zo maak je een weekend van 4 dagen tot en met dinsdag 21 juli. Wel, maandag en dinsdag in dit XXL weekend blijft het bewolkt, maar wel met mooie opklaringen. En het blijft droog hier in Ninove. De temperaturen die blijven rond de 20 graden schommelen.
1: Radio
2: Niet

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven-app.

your favorite radio station in your favorite city? Het antwoord is twee keer Ninove. En misschien wil je wel werken in eigen streek, in je eigen stad. Werken bij de stad Ninove, het kan. Er zijn lopende vacatures en die kan je vinden op ninove.be en dan doorklikken naar werken bij de stad Ninove. Ik zie onder meer een verpleegkundige die wordt gezocht in het woonzorgcentrum en ook een nachtverpleegkundige hier in ons woonzorgcentrum. Of ze zoeken ook nog een zorgkundige bij het woonzorgcentrum Klateringen. Misschien ben je wel op zoek naar een beetje meer een vakantie, 26 werkdagen op jaarbasis. Of een fietsvergoeding, maaltijdchecks. Of nou ja, ga eens kijken, de volledige jobinhoud terug te vinden op ninove.be onder werken bij onze stad Ninove.

Eén ding is zeker, nu gaan we je oren bekoren met goede muziek. I'm good, dat is heel duidelijk. Jelly Roll, een goede voormiddag.

Wat zie ik daar in de lucht? Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het zijn de 99 luchtballonnen van Nena en die brengen ons nog richting 12 uur. En ook wij van Radio Nienhoven zitten daar in de lucht op FM 95 FM. En we zitten natuurlijk ook op die digitale radio in onze provincie Oost-Vlaanderen. Radio Nienhoven vind je dus ook digitaal op DAB+. En natuurlijk kan je ook luisteren via onze stream. Geniet nog van de zaterdag en Loreen hoor je ook nog vlak voor 12 uur hier bij Radio Nienhoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parquet geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwssite Sud-Info is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in een drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstad-Delva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio Ninove. Het is weer tijd voor de Week van Ninove. En dat betekent een overzicht van het belangrijkste stadsnieuws van de voorbije week, doorspekt met de allerbeste muziek. En dat voor de komende 2 uur. Wij zien het alvast zitten. Dit is Daan.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aie pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
5: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
4: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
6: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Nummer dat in 1995 een Grammy won voor Record of the Year, Sheryl Crow met All I Wanna Do. Door de aanhoudende droogte geldt vanaf afgelopen donderdagmiddag een verbod op vuurwerk en open vuur in heel Oost-Vlaanderen. Het verbod geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren, wensballonnen en thermische onkruidbestrijding. Ook open vuur in bossen, natuurgebieden en op begroeide terreinen is niet toegelaten. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, zolang dat dat veilig gebeurt. De maatregel blijft van kracht tot de situatie opnieuw veilig is. Alle details vind je op onze website radioninove.be. Om in dezelfde vurige sfeer te blijven, dit is Adele met Set Fire to the Rain.
1: Radio Ninove.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Ze zijn helemaal terug. Milk Inc. was dit met Unstoppable. Deze week hoorde je in ons nieuws dat de heraanleg van de Ingelandsite in Ninove de laatste fase ingaat. Er werden al een wandelpad, een brandweg en een bufferbekken voor regenwater aangelegd. Na het bouwverlof werken ze verder aan de laatste verhardingen. En in het najaar volgt nog de groenaanleg. Na de afwerking moet de Ingelandsite uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek met ook een toeristisch bezoekerscentrum dat volgend jaar de deuren moet openen. Later komt er nog een verbinding met de graanmarkt.
1: Radio Ninove. Laurens en Tom.

Afgelopen donderdag startte het Circus en Straattheaterfestival de donderdagen opnieuw in Ninove. Tijdens de zomermaanden kunnen bezoekers 6 donderdagen op rij gratis genieten van een gevarieerd programma vol acrobatie, humor, muziek en verrassende acts en dit op verschillende locaties in de binnenstad. Komende donderdag brengt Fabuloca de show Impuls. Er wordt geklommen, geslingerd, gevallen en weer opgestaan. Impuls kan je bekijken om 20 uur op de Graanmarkt in Ninove. En aansluitend om 21 uur brengt Beyond Scene More is More. Een ode aan imperfectie en authenticiteit, gegoten in een unieke, extravagante circusvorm. Heel wat spektakel dus om van te genieten. En genieten, dat doe je ook hier bij Radio Ninove, waar alweer een heel fijne hit klaarstaat. Dit is In Excess met New Sensation.

0: Radio Ninoven.
1: Goedemiddag.
2: 10 voor 1, dit is nog altijd de week van Ninoven. Je hoort het misschien, we zitten hier live in het Ninja Shopping Center, van waar we de zomer proberen tot in jouw huiskamer te brengen. En deze ga je sowieso herkennen. Dit is Pata Pata

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parquet geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwsite Sud-Info is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstad-Delva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

Goedemiddag en welkom bij het tweede uurtje van de week van Ninoven met Laurens en Tom. Zometeen meer nieuws van de afgelopen week uit Ninoven. Intussen tijd een goede raad van Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwerpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

winnen van Marco Borsato. Heel leuk nieuws voor jong en oud. Je hoorde het daarnet bij Davy al. Vanaf vandaag is het kermis in Appelterre. Ze beginnen daar om 2 uur deze namiddag al en blijven staan tot en met maandag. We blikken ook al eens vooruit op de komende week, want aanstaande vrijdag 24 juli opent de grote kermis op de Graanmarkt weer zijn deuren. Vanaf 6 uur 's avonds gaan ze daar van start en om 7 uur is er de traditionele beertjesworp. En hier is het beentjesworp met de nieuwste van Bibi Rexha. Dit is New Religion.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

In de oude eigenbaan in Outer is donderdagnamiddag een stuk van een weide in brand gevlogen. Door de aanhoudende droogte kon het vuur zich snel verspreiden, maar de brandweer had de brand snel onder controle. Ongeveer 10 meter van de weide brandde af. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig niet bekend. Uit de soundtrack van de film Toy Story 5 is het de nieuwste van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Come Back and Stay van Paul Young. Na de hitte van de voorbije dagen worden de temperaturen iets draaglijker vanaf vandaag. Momenteel halen we een mooie 22 graden en vannacht daalt het kwik tot 12 graden. Ook morgen en overmorgen blijven we rond de 22 graden hangen en dinsdag stijgt de temperatuur alweer tot 24 graden. Heerlijk zonnig dus voor de markt. Dit is Crisscross Amsterdam.

0: Heel wat American boys en girls kijken ongetwijfeld morgenavond samen met de hele wereld naar de finale van het WK, waar Spanje en Argentinië het tegen elkaar opnemen. Ben je geen voetbalfan, dan kan je toch nog steeds afstemmen op de wedstrijd voor de vele artiesten die daar morgenavond komen optreden. Onder andere Robbie Williams, Coldplay, Madonna en uiteraard Shakira zullen er live muziek brengen. De week van Inhoven die zit er weer bijna op. Vanaf 2 uur neemt Sven Peleman de micro over live vanuit het Ninja Shopping Center, waar het opnieuw gezellig druk is. Zometeen mijn favoriete hit van het moment, Somber met Homewrecker. Fijn weekend allemaal en graag tot volgende week.
1: Doei!

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwssite Sud'Info is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstad-Delva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.
2: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

bedankt Laurens en Tom voor de week van Ninove. Dit was Keto. Samen met Jim en Turn the Lights Off. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan, want wij nemen hier over tot 6 uur vanavond. Het vervolg op Radio Ninove live vanuit Ninia Shopping. Goedemiddag. Yeah.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

geen vuurwerk op Tomorrowland door de aanhoudende droogte uiteraard, maar wij hier bij Radio Ninove, wij knallen er wel op los samen met Camille en haar vuurwerk. En of het vuurwerk volgend weekend eventueel terugkeert naar Tomorrowland, dat is nog onzeker, dat is nog eventjes afwachten. Wat wel zeker is, dat de Gezinsbond van Voorde voor de eerste keer een wandelzoektocht organiseert in Voorde en omgeving. Gaat die wandelzoektocht door. Na inschrijving ontvang je dan een kaart en ook een wegbeschrijving en op die manier leer je dan Voorde en omgeving beter kennen. Onderweg moeten wel 25 vragen liefst correct worden beantwoord. Kinderen die mogen ook mee wandelen en mee zoeken en zij krijgen aangepaste opdrachten voorgeschoteld. Deelnemen, het kost echt niet veel, amper 5 euro'tjes betaal je, en inschrijven, dat doe je door een mailtje te sturen naar paul.carré@telenet.be. paul.carré@telenet.be. De wandelzoektocht die loopt nog tot en met zaterdag 15 augustus. De wandeling is 7 kilometer lang en start en eindigt aan de kerk van Voorde. Een leuke tip voor de komende weken dus als je vakantie hebt. De Gezinsbond van Voorde, hun wandelzoektocht. Zometeen Kelly Clarkson, maar eerst terug naar de 90s. Casey en Jojo is dit en All My Life. Prettig weekend.

Vanavond treedt ze op in Caesar's Palace in Las Vegas, deze Kelly Clarkson. En Stronger was dat. Wij blijven dichter bij huis. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Kurt. En eerst al even het weerbericht van Ninove. Vanmiddag afwisselend wolken en ook kans op wat regen, wat gedruppel bij zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het wel op. Morgen zondag eerst grijs, later komt wel de zon erdoor en dan halen we opnieuw 24 graden. Maandag en ook de dagen daarop wisselen zon en wolken elkaar af, maar meestal gaan we het dan wel droog houden en dat allemaal bij zo'n 23 graden. Nu terug naar de 70s, Doobie Brothers en dit What

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Ninoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale.
6: We helpen je graag.
7: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven.

Rick James hier bij Radio Ninove. In totaal scoorde hij 4 hits in Vlaanderen. Er was Glow, ook Lucy's Rap, Standing on the Top. En natuurlijk deze hier, dat was zijn grootste, de Superfreak

Afgelopen 5 augustus komen ze naar de Lokerse feesten en 3 dagen later staan ze op het podium van Suikerrock in Tienen. Deze, The Cooks. She moves in her own way, was dat. En nu terug naar Ninove, want voor de start van het nieuwe voetbalseizoen wordt de nieuwe spelerskern van KVK Ninove A en B voorgesteld. En dat gebeurt tijdens een heus diner. Het menu dat kan je al raadplegen in de activiteitenkalender op onze website radioninove.be. Deelnemen kost €60. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat kan je nog doen tot en met zaterdag 25 juli tot en met volgende week zaterdag dus bij de voorzitter van KVK Ninove door een mailtje te sturen naar gvanderperre@telenet.be. gvanderperren, alles aan elkaar, @telenet.be. De ploegvoorstelling die vindt dan plaats op vrijdag 31 juli om 7:00 s'avonds, uiteraard op de Kloppers. Dus alle fans, zorg dat je erbij bent. Wees paraat voor KVK Ninove voor het nieuwe voetbalseizoen. Zometeen blijven we lekker swingen met de Fats and Small Feel Good. Dat is inderdaad de bedoeling hier bij Radio Ninove. Dit komt uit de actuele hitparade Another featuring 55, Talk to You. Goedemiddag.

zijn afkomstig uit het Britse Brighton. En ook deze Fats and Small zijn vandaar afkomstig. Fats and Small en Feel Good tot 6:30 voor 3. Hier op zaterdagnamiddag bij Radio Ninove. De Dexys Midnight Runners nog net voor het nieuws van 3 uur met Dominique. Maar eerst deze Birdie en haar Wings. Goedemiddag.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parquet geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwssite Sud-Info is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstad-Delva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.

Ik denk dat we dat allemaal al aan de lijf hebben ondervonden. Crazy What Love Can Do. Dat was David Guetta samen met Becky Hill en Ella Henderson. Zij mochten ook meedoen. Donderdag, dat is nu niet meteen mijn favoriete dag van de week. Behalve in de zomervakantie hier in Ninove. Waarom dat precies is? Nu is dat wel mijn favoriete dag. Waarom? Wel, dat leg ik je zo meteen uit na dit.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja.
3: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninia Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

de ontknoping die nadert met de rassenschreden. Vanavond is er de kleine finale van het WK voetbal. En morgenavond dan de grote finale tussen Spanje en Argentinië. Shakira was dat met haar Die Die. 6 weken lang is donderdag mijn favoriete dag van de week. Dat is afgelopen donderdag begonnen en dat gaat nog door tot en met 20 augustus. Want zo lang zijn er hier in Ninove namelijk de donderdagen, het jaarlijkse straat- en circusfestival op diverse locaties hier in de stad van Ninove. Beyoncé, zij brengt nu donderdag More is More. Beyoncé is een popster gekleed in knuffels, jawel. Kwetsbaar en glamoureus, een aandoenlijke en komische koorddanseres, een zangeres met tegendraadse toon. Je moet het zelf gaan bekijken. Een tragedie in neon en confetti, dat kan ik je er ook nog over vertellen. Je kan de voorstelling gaan bekijken, nu donderdag dus, 23 juli zijn we dan. Om 9 uur 's avonds begint ze eraan op de Graanmarkt hier in Ninove tijdens de tweede aflevering van de donderdagen. Absoluut niet te missen. Sia komt eraan met Alive, maar eerst Back to the 90s, Right Said Fred.

Ze schreef het nummer samen met Adele, deze Australische Sia. We vinden het ook terug op haar album This Is Acting, het zevende album van Sia was dat. Zometeen het nieuws uit Nienoven, dat krijg je van Kurt. Eerst gaan wij even het weerbericht erbij nemen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Ja, het is waar, de zon die hebben we nog niet gezien vandaag. Vanavond en vannacht gaat het wel wat opklaren. Morgen kondigt zich eerst grijs aan, maar later komt de zon er dan wel door, na een dagje van afwezigheid dus blijkbaar, en dat bij 24 graden. Maandag en ook de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft dan wel meestal droog en we halen dan zo'n 23 graden. Thunder and lightning, dat zit er dus niet in gelukkig, maar de komende dagen. Leo Sayer, hij blijft dus een beetje op zijn honger zitten. Dit is hem met zijn Thunder in My Heart. We'll be right back.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

taken me. Op 27 oktober dan treedt ze op in de Ziggo Dome in Amsterdam, Nederland. Deze Katie Tunstall en deze Black Horse and a Cherry Tree zal ze daar waarschijnlijk ook wel brengen. Het is haar enige hit die ze hier in Vlaanderen gescoord heeft. Maar ze heeft nog tal van andere leuke deuntjes en die zal je daar dan wel ontdekken, moest dat nog niet gebeurd zijn. En nu uit eigen land, Loïc Notte.

daarnet had Harry Styles het over die American Girls. De Pet Shop Boys, ja, die zijn iets specifieker. De West End Girls waren dat. En nu voor alle boys en girls. Op vrijdag 31 juli wordt vanaf 6 uur 's avonds de eerste editie van Apero Beats georganiseerd. Hier vlakbij onze studio op het Niniaplein gaat dat door. Je mag je daarvoor wachten aan een ontspannende avond met live entertainment. Er zullen DJ's aanwezig zijn, lekkere foodconcepten en ook een uitgebreid aanbod aan dranken uiteraard. De toegang die is volledig gratis op het einde van deze maand op vrijdag 31 juli. Dus ook als je moet werken, after work party, je kan het ook zo beschouwen natuurlijk na het werk. Vanaf 6 uur is iedereen hier welkom op het Niniaplein voor de allereerste editie van Apero Beats. Zometeen Beats van Rosella, maar eerst heb ik deze Olivia Dean voor jou. So easy.

Dit heeft ze op haar konto staan hier in Vlaanderen, deze Rosalyn. Dit was wel waarschijnlijk wel haar grootste hit. Everybody's free to feel good. Een heel sterke boodschap is dat. Morgenavond, dan sluit hij het allereerste weekend van Tomorrowland af. Voor het eerst trouwens staat hij daar op de Holy Grounds in de boom. Ik heb het uiteraard over Calvin Harris. When I met

0: Radio Ninove, nieuws.
1: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht in Nederland is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

over vier op deze zaterdag namiddag met onze Duitse vriend Kamerad en Be Mine. Ik ben nog van jou tot 6 uur vanavond hier via Radio Ninove live vanuit Ninia Shopping. En kijk eens naar buiten, de zon is zowaar beginnen schijnen. Dat vraagt echt wel om een zomersplaatje. En die heb ik gevonden in de 80s. As what? Don't turn around. Goedemiddag.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen en Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
5: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
4: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
6: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Geraardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Nog geen vakantie voor deze Ed Sheeran, want vanavond treedt hij op in Las Vegas. En ook de komende dagen heeft hij nog optredens voorzien in San Diego en in Santa Clara in Californië. Drukke dagen dus voor deze Ed Sheeran. Rouw en verlies, ook dat hoort bij het leven. En ook daar gaan we nu eventjes kort bij stilstaan. Want de stad Ninove organiseert opnieuw het lotgenotencontact Ninove Troost. Wat is dat precies? Wel, dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of met een rouwproces worden geconfronteerd. Ninove Troost, ze richten zich op 55-plussers. Deelnemen is volledig gratis en vooraf inschrijven ook, dat is niet nodig. De volgende sessie die vindt trouwens aanstaande vrijdag plaats in buurtpunt Het Stekske langs de Vredelaan nummertje 7 hier in Ninove. En dat in de namiddag tussen 2 en 4. Misschien wel iets voor jou. Check het zeker uit. Zometeen Alex Warren, Fever Dream uit de hitparade van vandaag. Maar eerst Gabriel, dit is Rise. Goedemiddag.

En zijn Fever Dream wekenlang heeft hij ermee op 1 geparkeerd in de actuele hitparade. Momenteel is hij lichtjes op de terugweg. Daarnet was ik laaiend enthousiast over de zon was er eindelijk vandaag. Maar ondertussen heeft ze zich opnieuw verstopt hier achter de wolken in Ninove. Laten we het weerbericht er dan maar eventjes meteen gaan bijnemen. Vanmiddag wisselend bewolkt, klopt wel. En kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht gaat het dan opklaren. Morgen start de dag grijs, zoals vandaag dus. Later komt de zon er dan wel door bij 24 graden. Maandag en ook de volgende dagen zullen zon en wolken elkaar afwisselen. Het blijft wel meestal droog volgende week en we halen dan telkens zo'n 23 graden. Dat is de zomer van 2026 hier in Vlaanderen. Het nieuws uit Ninove komt er zo meteen aan van Kurt. Maar eerst, Last Night, a DJ Saved My Life. Legendarische

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: uit de periode dat een bezoekje aan de kermis een hoogtepunt uit mijn leven was. Een typische plaat die op de rups werd gedraaid en op de botsauto's ook. Michael
1: Attention!
0: Jackson.
2: Oh la la.
3: Turbo, op de turbo.
1: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
0: Inderdaad, en over de kermissen gesproken, tijd voor een rondje kermis hier in Ninove, want in het dorpscentrum van Appelterre is het vanaf vandaag, en dat tot en met maandag, opnieuw kermis geblazen. Verschillende attracties die zijn er opgesteld. En in oktober is het trouwens nog eens van dat, opnieuw kermis daar in Appelterre, naar traditie in de dagen rond de eerste zondag van oktober. En dan vindt trouwens op kermisdinsdag ook de hondenkoers plaats, ook wel de moeite. En voor wie niet kan wachten, is het volgende week vanaf aanstaande vrijdag 24 juli tot en met 28 juli ook zomerkermis hier in het stadscentrum van Ninove. Bezoekers kunnen dan 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden die gaan van start op vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur 's avonds. En aansluitend vindt dan de jaarlijkse beertjesworp plaats. En op dinsdag 28 juli, volgende week dinsdag dus, sluit de julikermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag dan genieten van aantrekkelijke kortingen bij alle deelnemende attracties. Een aanrader dus, veel kermisplezier! Wij gaan nu verder met de allerbeste muziek. Stan van Saman komt eraan met zijn Scars nog net voor het nieuws van 5 uur. Maar eerst Dermot Kennedy, Outnumbered. Goedemiddag.
4: Don't tell me this is all for nothing.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht, in Nederland, is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond, voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

Vorig jaar leerden we hem kennen aan de zijde van Marshmello met die dikke hit Holy Water, weet je nog wel, deze Jelly Roll. Nu heeft hij zijn eigen solo single, solo hitte te pakken. I'm Good komt trouwens uit de soundtrack van de film Goat, deze Jelly Roll. 9 over 5 en ze rollen uit jouw radio, de allerbeste muziek. En dat is ook logisch, want je luistert naar Radio Ninove. George Ezra staat klaar met zijn Green Green Grass, maar eerst en français. France Gall.

0: cool.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij is dat momenteel wel een beetje een utopie, die green, green grass. Maar dat is helemaal niet erg. Alles komt terug groet. Sproeien, dat is dus totaal, echt totaal niet nodig. Die tijd kan je trouwens beter gebruiken om een bezoekje te brengen aan de Donderdagen. Je weet wel, het jaarlijkse straat- en circusfestival hier in Ninove. Op verschillende locaties is dat. En Fabuloca, zij is er eentje van. Zij brengt de impuls. Daarin verandert een stoere machine in een speelmaatje, een tegenkracht, een danspartner zelfs. Er wordt geklommen, geslingerd, gevallen en weer opgestaan. Spannend, grappig en soms ook wel magisch. Je kan Impuls gaan bekijken nu donderdagavond, 23 juli zijn we dan. Om 8 uur beginnen ze eraan op de Graanmarkt, hier in het centrum van Ninove. Donderdagen, 6 donderdagen lang hier in de grote vakantie. Heel zeker en vast de moeite. Lauren Daigle komt eraan na deze.

One Hit Wonder uit 2018 op naam van Lauren Daigle en You Say. Ze zijn er bijzonder zuinig mee vandaag. Dan heb ik het over de zonnestralen. Momenteel zie ik hier wel een paar zonnestralen binnenkomen in een Ninia Shopping. Het is wisselend bewolkt, zo lees ik in het weerbericht, met nog altijd kans op wat regen en zo'n 24 graden op de thermometer in Ninoven. Vanavond en vannacht gaat het wel meer opklaren. Morgen ook grijze start van de dag. Later komt de zon er wel door en wordt het opnieuw 24 graden. Maandag en de dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Meestal zal het wel droog blijven en halen we zo'n 23 graden. Het nieuws uit Ninoven komt eraan, krijg je van Kurt. Maar eerst deze klassieker uit de 70s. Voulez-vous? Dit is ABBA.

0: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Want I'll Be Your Baby Tonight, dat was Robert Palmer samen met UB40 uiteraard. Je hebt ongetwijfeld al eens naar onze website gesurfd, radioninove.be, en je hebt daar vastgesteld dat we daar over een uitgebreide agenda, een uitgebreide kalender beschikken met een heleboel activiteiten die de komende dagen, de komende weken, zelfs de komende maanden allemaal staan te gebeuren hier in Ninove. Maar er is nog altijd plaats voor wat extra informatie, dus vandaar deze warme oproep. Als jij iets met jouw club, vereniging of vrienden organiseert, laat het ons dan zeker en vast ook weten. Dan laten wij het op onze beurt aan Groot Ninove weten. En bovendien wordt jouw activiteit ook vermeld dus op de website radioninove.be. Wat moet jij doen? Gewoon een mailtje sturen naar agenda@radioninove.be. Daarin leg je dan kort uit wat je precies organiseert en vergeet jouw gegevens niet te vermelden. En wij doen dan gewoon de rest. Zo eenvoudig is het.

zometeen ga ik inderdaad afscheid van jou nemen. Want na 6 uur zitten naar goede gewoonte natuurlijk Jean-Marc de Vroede in jouw radio. En ik ben al even gaan piepen welke platen hij allemaal al heeft klaargezet. Meteen na 6 uur, meteen na het nieuws van 6 uur, wordt het er eentje van The Police. Verder mag je ook nog Coldplay verwachten met A Sky Full of Stars. En Gustavo Lima zit er ook bij met Ballada. Dat allemaal straks tussen 6 en 7 bij Jean-Marc de Vroede. Hij weet veel, maar hij is zeker geen Mr. Know-it-all. Dat zeker en vast niet. Dit is Teddy Swims. Goedemiddag.

Frosty samen met de Hot and Juicy en Horny 98. Een heel verlengd weekend lang, dat beloofd. Ik heb nog één leuk nieuwtje jou te melden voor ik er vandoor ga. Want Ned Sky, de 37-jarige superster DJ Ned Sky en zijn Australische vrouw Georgie Perkins, zij verwachten hun eerste kindje. Jawel, de Belgische DJ maakte het heugelijke nieuws bekend op Tomorrowland. Hoe kan het ook anders? Boris Danen, zoals hij echt heet, verklapte meteen ook dat het koppel in september een zoontje verwelkomt. Hip hip hoera dus voor Ned Sky en Georgie met hun eerste zoontje. Wij gaan ze nog draaien tot aan 6 uur. Hè. Ik heb We Can Only Live Today voor je klaarstaan. Tot aan het nieuws dat je krijgt van Dominique.

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht, in Nederland, is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond, voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

Zaterdagavond, we begonnen met The Police en Every Little Thing She Does Is Magic, gevolgd door Robin Schulz en In Your Eyes uit 2020. Dankjewel Sven voor het afgelopen 4 uur durende programma tussen 2 en 6. Dat hier bij Radio Nienhoven. Dit is super.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van Marne Noenkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
6: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
5: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
7: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.

I Just Might en Bruno Mars. Giro Vlos Meerbeke organiseert een cocktailavond met heerlijke cocktails, frisse drankjes, lekkere hapjes en een avond vol sfeer. Alle details hierover vind je terug in de activiteitenkalender op onze website van Radio Nienhoven. De cocktailavond van Giro Vlos Meerbeke gaat door volgende week, zaterdag 25 juli. En dat van 7 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts, alsjeblieft. En dat in hun lokaal, Gemeentehuisstraat 40 in Meerbeke. En dit is Alanis Morissette.

A Sky Full of Stars, eigenlijk de derde single van het album Ghost Stories. En dat van de Britse groep Coldplay. Het was trouwens het 8e nummer op dit album. We gaan terug naar 1970. Een grote stap terug in die tijd. Je kent ze zeker ook wel uit Liverpool, The Beatles. When I

0: Let It Be, dat waren de Beatles. Momenteel in Ninoven is ongeveer 21 graden met een wind komende uit het noordwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar een 13 graden, maar het blijft wel rustig en droog. De zon gaat onder om 21 uur 48 en komt morgen terug tevoorschijn om 5 uur 51. Morgen, onder invloed van een noord-noordwestenwind, halen we temperaturen tot een 21 graden.
1: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Ninoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Tafel Lima. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, hoorde je zo net na het regionale nieuws hier bij Radio Nienhoven. En dat was Gustavo Lima daarnet met Ballada.

Oh Sheila van Ready for the World. Als je wat organiseert met de club, de vereniging of de vrienden, wel, laat het dus ons weten en wij laten het aan groot Nino weten. Bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website. Stuur een mailtje naar agenda@radionienhoven.be. Leg alles kort uit en vergeet zeker niet je gegevens te vermelden. Dit is Baby Rexha.

een van zijn vele grote hits, Michael Jackson en Remember the Time. Was trouwens uit 1992. Zometeen het nieuws om 7 uur. Ik ben er graag terug, straks na 7. Dit is nog Imani en Don't Be So Shy. Goedenavond.

0: via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

Wes met Alani uit 96 hoorde je daarnet na het nieuws van 7. Gevolgd door Reggie en Laura Tesoro. Eigen Belgisch product, dat waren ze nog een keertje met Bound. Terug naar 85. Hugh Lewis and the News. The Power of Love. Welkom, dit is Radio Nienhoven. Ik ben er nog tot 8 uur.

Somber en Home Wrecker. Tot en met maandag 31 augustus, de laatste dag van de schoolvakantie dit jaar, kunnen kinderen deelnemen aan een bestemming BIP. Dat is de zomerleesactie van Iedereen Leest. Je gaat op reis langs vier leuke leesbestemmingen. Haal je reispas af in de BIP en voor elke bestemming lees je een boek en ontvang je een stempel in je paspoort. Als je vier stempels hebt verzameld, mag jij je paspoort aan de balie inleveren. Op het einde van de zomervakantie worden drie winnaars geselecteerd die elk een mooi BIP-pakket ontvangen.

0: Lost Frequencies en Beautiful Life. Momenteel een 21 graden met een wind komende uit het noordwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar een 13 graden, maar het blijft wel droog en rustig. De zon verlaat ons om 21 uur 48 en komt morgen terug op om 5 uur 51. En morgen wordt het zo'n 21 graden.
1: Zaterdag 18 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door de aanhoudende droogte gelden er sinds deze week strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Sinds donderdag is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven, kampvuren en wensballonnen. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Daarnaast is ook het tijdelijk oppompverbod uitgebreid. In 85 onttrekkingszones mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Jonas Blue en Malif met The Age of Desire. Alleen de beste hits hier uiteraard bij Radio Ninove. Straks ook nog Natalia, Daft Punk en Pharrell Williams. Eerst terug in de tijd naar 1984. Het was toen een geweldig, geweldig, geweldig grote hit voor Modern Talking. Luister nu nog even mee. You're my heart, you're my soul. Goedenavond, welkom. Dit is Radio Ninove.

A little bit of sunshine is altijd welkom, maar mag niet te veel worden. Ook zoals de laatste dagen uiteraard was. One Republic, Everything and More was het derde album van Natalia. Dit is een single uit 2008 van haar Drop a Little.

That's all featuring John and Turn the Lights Off. Mijn leestipper selecteert voor jou leestips uit de collectie van de BIP uit Ninove. Op basis van je leesprofiel en leeshistoriek ontvangt je elke maand een lading vers leesvoer. Je kan je aanmelden met je Mijn Bibliotheek profiel.

Love Me van Dampen. Zometeen 80s at 8, 90s at 9. Ik ben er graag volgende week terug. Niet vergeten, volgende week zomerkermis hier in Nienhoven. We gaan eruit met Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky, gevolgd door Gesh Patty en Etienne. Graag tot volgende week. Dag.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.